0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Ah.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Uit het water. Lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Music. Groningen, ik moet jullie iets bekennen. Ik kan er maar beter eerlijk over zijn. Ik ben deze zomer op vakantie geweest. Oh, Ibiza. Voor de kinderen, hè? We hadden de kinderen laten kiezen. Jongens, willen jullie op fietsvakantie naar Friesland? Of zullen we met het vliegtuig naar Ibiza? Denk er maar even rustig over na. Het is jullie planeet. Oh, aan jullie ohoho te horen, hebben jullie allemaal niet gevlogen dit jaar. Jullie zijn betere mensen dan ik. Ik zou wel willen, maar ik ben gewoon toch niet zo heel goed mens. Ben ik bang. Ik vind gewoon het verschil tussen ik en wij vind ik heel moeilijk. Kijk, ik vind namelijk echt dat wij minder moeten vliegen. Maar ik wilde heel graag naar Ibiza. Het is zo moeilijk toch om jezelf iets te onthouden wanneer je het wel kan hebben. Kijk, je kan zonder alles. Dat hebben we met die pandemie gezien. Je kan zonder theater, je kan zonder restaurant, je kan zonder vliegvakantie. Als het er niet is. Maar als je weet dat het er is. Kijk, je kan zonder M&M's. Als ik zeg dat ik onder al jullie stoelen een zakje M&M's heb geplakt. Niet echt, nee, niet echt. Sorry. Nee, het is Ibiza is het geworden. En nou, het was ook eigenlijk het enige wat overbleef, Friesland en Ibiza. Want wij moeten altijd best wel moeite doen om een goede vakantiebestemming te vinden. Omdat wij altijd eerst toch het antwoord moeten vinden op de vraag, mogen wij daar dansen? Dat zal ik even uitleggen. Wij zijn gewoon zo'n suf gezin, weet je wel. Twee ouders, twee kinderen, twee van het mannelijk, twee van het vrouwelijk geslacht. Maar in een samenstelling die in 71 landen van de wereld verboden is. Dus we moeten altijd eerst even checken van mogen mama en mama met elkaar dansen in dat land. Nou, dan weet je, China, Rusland, dat kan sowieso al niet. Nou ja, in Europa, Hongarije, Polen kan je wel heen. Maar die hebben LGBTQ-vrije zones. Dus dan moet je zeggen dat je zusjes bent. En dat is niet echt de gay-equivalent van het geile vakantiebaardje, zeg maar. Dus we moeten altijd even zoeken. En nou, de jongens hadden nu een idee, want ze hadden een soort reggae-manie op TikTok. Dus die wilden naar Jamaica. Ik denk, nou, gaan we even kijken. Jamaica. Nee, 10 jaar gevangenisstraf. Maar toen hadden we wel zo'n witte palmenstranden in ons hoofd. Dus toen wilden we naar Barbados. Ik denk, nou, gaan we even kijken. Barbados. Nee, levenslang. En mijn jongste zoon, die houdt heel veel van voetbal. Dus die zei, mogen we naar Qatar? Kan even kijken. Nee, de doodstraf. Hij zei, hoe konden ze daar aan het WK houden? Ik zei, ja, lieve schat, dat is het WK mannenvoetbal, hè? Daar komt homoseksualiteit niet voor. Ze zullen natuurlijk niet zo heel snel een WK vrouwenvoetbal in Qatar organiseren. Want dan moet je voor iedere wedstrijd eerst 3/4 van het elftal executeren. Ja, staat rommelig, toch? Ja. Heeft een hele andere lading aan het woord muurtje. Nee, maar wel fijn van die dialoog, hè? Vind ik echt fijn, hoor. Dat de KNVB en de overheid, dat die echt in contact... Want je moet er naartoe, zei het kabinet. Je moet er naartoe, anders kan je het gesprek niet aangaan. Echt heel goed. Vond ook heel goed dat we niet te veel hebben geprovoceerd. Want ik dacht nog, Connie, helder, kijk nou uit, meid, weet je. Kom. Loop nou niet zo te provoceren, weet je wel. Met dat speldje, ouwe punker. Doe eens rustig, weet je wel. Ongelooflijk. Sjaal erbij met Nevermind. En je zag de emir van Qatar denken, oh, wat leuk. Wat leuk, jullie principes zijn nog vluchtiger dan ons gas. Eerst geld, dan mensen. De directeur betaald voetbal van de KNVB, die werd geïnterviewd laatst. En dat interview heeft helemaal geen ophef veroorzaakt. En daar wil ik graag op oudjaarsavond nog heel even verandering in brengen. Want zij zegt dan over dat One Love, hè, zegt ze, ja, we hebben daarvan geleerd dat wij niet als een stel moraalridders de rest van de wereld moeten vertellen wat die moet vinden. Want de rest van de wereld interesseert het namelijk niet. Ik vind dat we dan wat minder hoog van de toren moeten blazen. Ik vind dat je altijd hard moet vechten voor je eigen normen en waarden. Maar je moet ook realistisch zijn dat je maar met een klein groepje uit Europa bent. En ik dacht, oké, dus
Jij denkt dat dit gaat over wel of niet zeggen wat je vindt? Dit gaat over wel of niet mogen bestaan. Dit gaat over dansen of de doodstraf met je kutspeldje. De wereld waar wij mogen dansen is dit jaar weer een beetje.

uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man. Ik zei, mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man. Ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

Maar dat kan. Binnen een minuut heb ik 10 van die mini-frikandelletjes met mayonaise op. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rood-wit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker, ja toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hé. Hey. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijs, hé, hey, vriend. Hé, hey.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan een biertje aan het drinken. Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar,
0: no!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, douchebag! We douchen met drinkwater, hè? Dat maak je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag.

De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

0: Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes. Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker. En mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Op de Beke, en mevrouw Stofregen, die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Yep. Mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes, en mevrouw Schroot, Hamer. Namens het bestuur van ons genoegen heet ik dan ook mevrouw Zwaarmaker mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Mevrouw Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. Hamer. Van harte. Hutjes. Hutjes. Maar. Namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw van der Stang mevrouw Perenbo mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich.
1: Mooi.
0: Lelijk.

Çöp bu arada dam. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmakers. En het hele zootje.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag.

Is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: Before it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning, everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een breakje te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
1: Jullie zijn echt veel te soft.
2: Dat is beter dan zo egoïstisch.
1: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
2: Pap, wat ben je toch een eikel?
0: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
3: Ja, sorry.
0: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.

They say,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

They say,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij ons had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.